reis. Feieu a sons i pam ni, ons crec ni farà més. Vanidam, policieta, pap, gooier, relas, jij het jetski er hak, moet je al jouw vlees deel met die reis. Vanidam, van oud tot jong, totdat die mensen...

0: counted on America to be pacifists. He counted wrong.
1: Luister FM. Jou naam kom nooit naar voren, nie in grauw gerechtskantore, nie in laars oor verhore nie. Jou diepste, verste spore loop ook dood. Ek kan dit nie verduur nie, daar's geen saak en geen dossier nie, nie een deur wat nog skarmeer nie, en die wete juist nie hier nie, word soos lood. Ek bly op soek na

hart verloor maar met haar tijd die spoor. En die hart verloor maar met haar tijd die spoor. Die stad bars uit zijn naten en die rusteloze straten zonder jou is leeg verlaten. En ik weet in wat er mate ik jou mis. Ons praat soms zoals tevoren en het droom wordt weer.

loze stap. En je eenzaamheid in je hand kan vat. Als je zon die stilte stiller bak. Luister naar die wind. Zoals klipkop en zoals door een bos. Die eenlingskap ken je mos. Van alles dingen wat die wind vertelt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

tussen liefde en verwijt, tussen goed en tussen kwaad, tussen trouw en zelfs verraad.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Honger? Ons het jou gedaan. Kom kuier bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

plan. The Dixie Chicks mid Little Rip Morgan Way to Suspicious Minds en Cody Johnson met Dance Her Home. Ons kyk na die bekende verjaars aan die country muziekbedrijf vandag. Vat jy vaar terug in tyd, 1939, gebore op hierdie dag was David Allan Coe. Nou, hy is in Ohio gebore en hy skryf tyd This Job and Shove It, as ook Would You Lay With Me in Field of Stones. En neem de ride in die country en western liekie You Never Even Call Me By My Name op. Dan in 1952 gebore in hierdie dag ook in Ohio is Buddy Miller, country sanger, liedjie skrywer, musikant en vervaardiger, as ook die hoofgitaarspeler vir Emmylou Harris, Steve Earle, Linda Ronstadt, Patty Griffin en Gretchen Welch. Dan ook gebore op hierdie dag 1957 in Texas was die country liedjie skrywer Liz Rose, veral bekend vir haar werk saam met Taylor Swift en het 20 van Swift se liedjies help skryf insluitend You Belong With Me. Dan die laatste een gebore op hierdie dag, 1963, een man met een wonderlijke stem. In Texas is hy gebore, is Mark Chestnut, een country sanger wat in 1991 die Amerikaanse country nummer 1 met sy weergawe van Brother Jukebox gehad het. Dit is jou bekende verjaarsdag vandag in die country muziekbedrijf en ek bring vir jou 3 treffers.

0: As Mark Chestnut, I met a woman, since she was a woman. Linda Ronstadt net voor, met When Will I Be Loved? En Johnny Paycheck met Take This Job and Shove It. Nou jongens, as ek vroeger genoem het, die country muziekbedrijf het een legende verloor. En dit is Mara van der Berg. En sy is gestrand in een motorongeluk oorlede. En ons innige sympathie aan Mara se familie en haar muziekvriende. Nou Mara was jarenlange agent en bestuur vir baie van ons country sangers. Nou, groot liefde en voorkeer was altyd country muziek. En om saam met country legendes te werk, soos Lance James, Barbara Rye, Clive Bruce, Sally Vaughan, Tommy Dell en Billy Forrest. Nou, ek moet ook met julle deel dat Tommy Dell ook in die ongeluk betrokke was gisteraand en hy is op die oomblik kritiek in die hospitaal. So ons dink vandag aan al hulle geliefdes, al hulle muziekvriende en ook baie sterkte natuurlik aan Tommy Dell. En ek dink vandag bring ons vir jou Tommy Dell met Teddy Bear.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: is Laurie Morgan, except for Monday, wat natuurlijk morgen is. Barbara Rein het voor het Let Me Be There en Bambi Angel met Green Eyed Angel. Tijd voor de splinter nieuwe enkelsnit en dis van Gerard Supra. En vir Gerard is daar min dinge beter as die gevoel wanneer een lang bezige week uiteindelijk tot die einde kom en sy nieuwe enkelsnit Come Saturday is een opgewekte country lied wat die gevoel vastvang die verlange na een saterdag vol ontspanning, goeie geselskap, vriende en familie, een vierwand brand en iets koud in die hand. Come Saturday is deur Supra self geskryf en vervaardig en geïnspireer deur een eenvoudige gesprek met vriende. Nou, hulle het begin praat oor hoe hulle nie kan wag vir die naweek nie en dat die week nou maar tot einde moet kom, soos ons allemaal maar voel. Hier is Gerard Supra vir die eerste keer met Come Saturday.
1: Luister FM.

0: van Waste the Older. I get. Net voor het Alabama is the magic still daily. And Womack, you've got to talk to me. Het is tijd om te kijken wat vandaag op hierdie dag in country muziekgeschiedenis gebeurde in 1975. Het Glen Campbell het 2 weken lange loopie op nummer 1 op die Amerikaanse enkelsnit lijst. Begin met Rhinestone Cowboy. Sy eerste nummer 1 na 13 top 40 treffers en dit is nummer 4 in die Verenigde Koninkrijk behaal. En geskryf deur Larry Wise, sê Campbell die liekie vir die eerste keer op radio gehoor en tydens 'n toer deur Australië besluit om die liekie te leer en te sing. Kort na sy terugkeer na die VSA het Campbell na Al Cowrie se kantoor gegaan daar by Capitol Records en daar het hulle hom genader om Rhinestone Cowboy op te neem. 1965, Capitol stel Merle Haggard se debuutalbum Strangers vry. 1984 is Ines Stapp oorlede, die Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer met die bynaam de Texas Troubadour. Hy was een van die vroeë pioniers van country muziek. Sy grootste treffer was Walking the Floor Over You uit in 1941. En dan het ons in 1990 Tom Fogerty van CCR sterf in Arizona en die groep se Looking Out My Back Door word ingesluit by die Country Music Foundation se lys van die 500 grootste country enkelsnitte deur Harix by the Number. Dis wat hierdie dag op country muziekgeschiedenis gebeur het.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Classic lang kada ang fun at Dolly Parton, Just Because I'm a Woman. While I'm Janie is met Good Hearted Woman en Chris Christofferson met Sunday Morning Coming Down. Tijd voor nog een splinter nieuwe enkelsnit en dier niemand anders nie as Josh Turner. Would You Go With Me is die openingsnit op die Your Man 20th Anniversary Deluxe Edition album. Vrijgesteld dier niemand anders nie as Josh Turner. Die 2026 herdenkingsuitgave bevat 11 oorspronkelijke snitte en sluit in Would You Go With Me, Your Man and Me and God. Hierdie album bevat ook een versameling van een levendige concertopnames en akoestische weergaves. Hier is Josh Turner met Would You Go With Me.

0: Eastgate Caravans Campo en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstapie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslapehandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campo en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

die bloes, haar soet liefs nie hier, beferm Duitswes. Duitswes word donker, Duitswes word goed, Duitswes word donker.

is beautiful. Een bouw voor het wees. En ek was so verskrik. En verskrik ek lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op voort verlei einde. Sy achters iets gevry. En nou is jy en jou man. Bouw computer en een list. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, maar hy het een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezicht gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losruk uit my

jij die melktrein aan en aan die nachtenrijd tot aan. Van die breakfast, white run, die gang voorbij. Dit was mijn wake up call, mijn lief. Jij hebt gezegd, yes, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik het gedroom, ons het een

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Daar skimmer op donker balkonne met leë oop koffers wat wag. Daar skimmer op skemer perronne wat wag op het trein na die dag. Weerloze, weerloze mensen op reis

hartskimmel gewikkeld in jasse, verskanst in die winde van ijs.

0: reis van perron na perron. In een middernachtland zonder grenzen of tijd. In een eeuwigheid ver van die zon, van die zon. In een eeuwigheid ver van die zon.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

bijna nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die cirkelman, heet ik lang gewacht die nacht. Heet ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van Houts heet een zak vol goud. Daarop graven langs die pad. En elke donker aan met die cirkelman, kom hij terug en zoek zijn skat. Kom hij terug en zoek zijn skat. In die verte hoor ek vier hoeven, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

huis. Want ik ken gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens, ik was al thuis. En ik wens, ik was al thuis.

bijna nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die een cirkel maken, heet ik lang, blij die nacht, heet ik lang,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zij en je draaien. Die lieve stad, zij en je pad. Die lieve maak, soms niet zijn lusjes. Eén, doordat jij mij achterblijft.